0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Brugge reageert de familie van de slachtoffers opgelucht nu Chris van Haverbeke schuldig is verklaard aan de moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en de moordpoging op hun mama. Het is een vorm van gerechtigheid, zegt Christian van den Bussen, de advocaat van de mama.
3: Het is in eerste plaats een juridische erkenning dat Maud en Ona slachtoffers zijn van moord. Maar vooral de moordpoging op mijn cliënten. Zij is juridisch nu ook eindelijk erkend als slachtoffer. En ik ervoer voor het eerst, denk ik, in 4 jaar toch een gevoel van opluchting bij mijn cliënten. Ja.
2: Vandaag volgt de strafmaat. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Ze kunnen er niet goed mee overweg of gebruiken het helemaal niet. Het gaat dan vooral om ouderen. Dat blijkt uit cijfers van de Koning Boudewijn Stichting. Professor Koen Ponet van UGent.
4: De meeste mensen weten wel hoe dat ze op internet moeten, maar je weet op de duur niet meer of dat iets vals is of niet vals is op het internet. Je moet al een expert zijn, bij wijze van spreken, om dat te kunnen achterhalen. Dus we pleiten ervoor om mensen te laten blijven scholen, maar ze ook het fysieke contact te houden.
2: 95% van de Belgische gezinnen heeft een internetaansluiting. Dat is het hoogste cijfer ooit. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. In Frankrijk zijn dan weer zeker 400 scholen gesloten door de aanhoudende protesten daar. Er mag ook niet betoogd worden in de buurt van scholen. Dat heeft de minister van Onderwijs beslist. Scholieren protesteren daar al zeker een week tegen het lerarentekort en verouderde gebouwen. In verschillende scholen werd ook brand gesticht. Zeker 2000 mensen werden opgepakt. Er vielen ook bijna 250 gewonden. De VS wil dat Europa een derde van zijn dieselreserves vrijgeeft, om zo de prijs aan de pomp te doen dalen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Energie. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er minder olie en brandstof voorhanden, waardoor de prijs stijgt. De Amerikaanse president Donald Trump had er eerder mee gedreigd om geen diesel meer uit te voeren vanuit de VS. Een zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. OHL mist nog ervaring, zegt doelvrouw Louise Seynaven.
5: We hebben een redelijk nieuw team, redelijk veel nieuwe spelers. En sommigen hebben die ervaring nog niet van vorig jaar van de Champions League. Maar wat, we moeten daarin groeien.
2: De volgende wedstrijd is tegen Servette in Zwitserland. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
6: Je classique à salut, attention.

Dit is Urgent FM.

0: Is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Steeds minder Belgen kunnen onverwachte kosten opvangen. Minder dan 1 op de 5 slaagt daar zomaar in. Dat blijkt uit cijfers van incassobureau Intrum. Guy Kolpaert.
3: Dus dan kan je zeggen, oké, dat valt nog mee. Maar we zien ook dat de groep die meerdere rekeningen te laat betaalt, dus 2 keer een factuur te laat betalen of meer, dat die wel stijgt. Was 8% in 25 en dat is er 19, of dus bijna 20. Dat betekent eigenlijk 1 op 5 mensen die structureel meer dan 1 rekening te laat betalen. Dat is best veel.
2: Iets meer dan een kwart van de Belgen moest de afgelopen maanden ook geld lenen om de rekeningen te kunnen betalen. In Brugge reageert de familie van de slachtoffers opgelucht nu Chris van Haverbeke schuldig is verklaard aan de moord op zijn 2 dochters van 8 en 5 en de moordpoging op hun mama. Het is een vorm van gerechtigheid, zegt Christian van den Bussen, de advocaat van de mama.
4: Het is in eerste plaats een juridische erkenning dat Maud en Ona slachtoffers zijn van moord. Maar vooral de moordpoging op mijn cliënten, zij is juridisch nu ook eindelijk erkend als slachtoffer. En ik ervoer voor het eerst, denk ik, in 4 jaar toch een gevoel van opluchting bij mijn cliënt. Ja.
2: Vandaag volgt de strafmaat. In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een 10-tal dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. De VS wil dat Europa een derde van zijn dieselreserves vrijgeeft, om zo de prijs aan de pomp te doen dalen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Energie. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er minder olie en brandstof voorhanden, waardoor de prijs stijgt. De Amerikaanse president Donald Trump had er eerder mee gedreigd om geen diesel meer uit te voeren vanuit de VS. Een zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. OHL mist nog ervaring, zegt doelvrouw Louise Seinhaven.
5: We hebben een redelijk nieuw team, redelijk veel nieuwe spelers. En sommigen hebben die ervaring nog niet van vorig jaar van de Champions League. Maar wat, we moeten daarin groeien.
2: De volgende wedstrijd is tegen Servette in Zwitserland. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Dit is Relaas. Daarin vertelt iemand een verhaal dat hij zelf heeft meegemaakt. Wij geloven er bij Relaas in dat we elkaar beter leren kennen zolang we maar naar elkaars verhalen luisteren. En ik denk dat je niet elke dag een verhaal zoals het volgende hoort. Alain had alles wat hij nodig had in het leven, totdat hij 10 jaar geleden dikke pijn had.

We gaan terug 10 jaar in de tijd, 2008. Ik had het gemaakt in het leven. Een gelukkig leven, een goed huwelijk, een knappe vrouw, 4 opgroeiende kinderen. En een goede job. Ik had een verantwoordelijke job in de haven van Gent. Het was ja, gemakkelijk, ja, een eenvoudig leven. En, maar alle dagen werken. Ik was echt workaholic. Dus ik begon mijn dagen meestal 's morgens 5-6 uur. Wanneer dat ik thuis kwam, dat wist ik totaal niet. Ik had dus, ik moest alles in orde brengen. Ik zal het eerst zeggen, ik werd in de haven van Gent, kaaienverantwoordelijke. Je moet zien dat u volk hebt, dat u kraanman hebt, dat u kraan, uw schepen op de juiste plaats zijn, dat uw magazijnen in orde zijn en al. Dus dat is een heel, heel stresserende job. En ik leefde daarin volledig mee. Ook de weekends. Je weet, een schip in de haven kost enorm veel geld als je dat laat liggen. Dus in de weekend moest ik ook dikwijls werken. En ik was dikwijls 2, soms 3 dagen weg van huis. En zo is dat gestart in 2004, sinds dat ik die job had. En tot 2008. En dan voelde ik een stilletjes aan een verandering in mijn lichaam. Het was moeilijker opstaan, moeilijker. Ik kon me niet meer concentreren op mijn werk. En op een gegeven dag in maart, ik was gelijk hoe dat ik hier nu sta, dus het volk te verdelen, de dokwerkers. En op een gegeven moment zak ik gewoon in elkaar. En mijn chef, ik weer wakker, mijn chef op mijn kaken zo slaan. Alleen wakker worden. Verschoten van, ik zeg, wat is dat hier? Ik zeg, dat klopt er niet, hè. Ze hebben me naar huis gebracht, moest bij de dokter gaan. Maar de dag nadien stond ik weer op mijn werk. Ondanks dat ik een briefje bij mij had voor 14 dagen ziekteverlof. Maar ik wilde niet opgeven, ik wilde de deur gaan voor mijn werk. En een tijdje later was in mei zeker terug hetzelfde. Was weer het werk aan het verdelen, weer. En dan terug bij de dokter en die zei, ja, nu moet je uit huis blijven. Maar de dag nadien weer gaan werken. Ik kon niet opgeven, ik was geen opgever. En dan in september ben ik uiteindelijk 4 weken moeten thuis blijven. Ik zat dus mee een maagontsteking. Het lukte totaal niet meer om te gaan werken. Ik was moe, opgeleefd. Ik heb dan in oktober ben ik terug gaan werken, tot half november en dan was het gedaan. De lucht was uit, ik had geen courage meer, geen fut meer in mijn lijf. Terug bij de dokter, psychiater bij. Het verdict was ja, burn-out, zware depressie. Dus ik zat de ganse dagen thuis, niet meer gewoon zijn om thuis te zijn, want ik was bijna nooit thuis, hè. En ik moet zeggen, de eerste 3 maanden zat ik gewoon in mijn zetel. Ik kwam nooit niet buiten. Ik had schrik van de mensen. Schrik om buiten te gaan. Van de psychiater en van de dokter moest ik veel naar buiten gaan wandelen. En wanneer dat, deed ik dat? 'S Avonds als het donker was, hè, dat er mij niemand tegenkwam. Hè. Uiteindelijk, mijn vrouw toen, mijn kinderen, die hebben mij enorm gesteund daarin. Mij meeholpen om er toch proberen uit te komen, maar het ging heel moeizaam. En april 2009, het was 20 jaar getrouwd, maar de goesting was er niet om het te vieren. Ik zat er niet in, we zijn zelf niet weg geweest of niks speciaal gedaan. En 2 weken later, zat alle dagen thuis na te denken. En 2 weken later heb ik op een gegeven moment gezegd, ik stop ermee, met alles. Mijn huwelijk opgegeven. Ik heb gezegd, ik wil alleen zijn. Dat was ja, voor mijn kinderen, voor mijn vrouw, dat was werkelijk, hè, wat gebeurt er? Hè? Dat kan toch niet? Hey, we zijn 20 jaar getrouwd, een pracht van een huwelijk. Ik weet nog dat mijn zus zei tegen mij,
Alain, jij en uw vrouw, Gunther zet een voorbeeld, een huwelijk dat echt sterk is. En jij gaat dat nu opgeven. Ik zeg ja. Ik zeg, ik wil niet meer, bent hij het. Een paar dagen heeft mijn vrouw echt moeilijk gehad. Maar toch, ze is mij blijven steunen, mijn kinderen ook. We hebben dan de procedure aangestoken voor de echtscheiding. Ons huis stond te koop en al zo. En kort nadien ben ik weer beginnen werken. Maar niet meer op de kaai, dus niets meer met scheepvaart. Dus ik moest gewoon de hoofdbril mijn werk gaan doen. In het begin eerst halftijds. Ondertussen was er nieuwe bazen. En het familiaire was eruit. Nu waren de nummer. Vroeger bij mijn vorige baas, dat was gelijk familie. En nu was het een nummer. En ik herinner me nog. De eerste dag, dus ik werkte dan halftijds middags. Ik kwam toe op een bureau. De chef komt binnen bij mij. En hij begint mij uit te schelden. En het is de laatste keer dat hij ziek geweest had. En zo lang ziek geweest had. En dit en dat. En terwijl dat iedereen rondom stond. Ik kon zo in de grond zakken van schaamte. En vooral, ik was nog altijd niet in orde. Ik had nog altijd die depressie, die burn-out. Dat is iets dat zomaar niet verdwijnt. Maar ik wou toch proberen om weer te gaan werken. Ik heb dus een paar maanden halftijds gewerkt. En onder druk van mijn chef uiteindelijk ook fulltime begonnen. Ondanks het verbod van de adviseerd geneesheer, van de psychiater, van de huisdokter. Maar toch, ik wou het doen. Ondertussen, we hadden de scheiding, was thuis verkocht. De scheiding was in gang gezet, dus dat was bijna in orde. En enkele maanden later, in één keer terug, het licht uit, het ging niet meer. Ik kon niet meer uit mijn bed. Ik heb dagenlang in mijn bed gelegen. Uiteindelijk heb ik dan toch nog een goede 7 maanden thuis gezeten. Na die 7 maanden, ja, dat was ondertussen al mei 2011. Je komt er terug toe op het bureau, gaat bij je chef. Wat kom je hier doen? Ik zeg, ik ben klaar om te komen werken. Ja. Zegt hij. C4, zegt hij. Ik zeg, meen dat? Ja, zegt hij. Ik heb je vorige keer verwittigd, zegt hij. Dus een dag nadien moest ik naar het bureau gaan. Alle papieren lagen klaar. De sleutels van de auto afgeven. Want ik had ook een firma waren. Sleutels afgeven, alles. En ik mocht te voet naar huis gaan. Want er was niemand. Hij verbood voor iemand mij thuis af te zetten. En die moment, ja, dan zakt al alles in elkaar. Hè. Het geen controle meer, het geen dingen. Hey, terug naar huis. Ik leefde toen die moment in een huurhuis. Ik had nog 2 jonge dochters die nog naar school gingen. 1 dochterke die autisme heeft ook. En ja, ik had natuurlijk een schone anciëniteit opgebouwd. 25 jaar had ik gewerkt. Dus je krijgt er een som geld. Natuurlijk, want als ze niet bij zijn, is dat er veel naar de belastingen ook gaat. Hè? Ja. Dus je tracht je elke maand dat geld een beetje te verdelen en te doen. Maar het kost allemaal geld. Een huishuur van bijna 900 euro. Gas, elektriciteit en dit en dat. Het geld gaat enorm rap voorbij. Ondertussen probeer ik werk te vinden, maar het lukt niet. Af en toe een keer zo'n interim jobje, maar dat was twee keer niet. Hè. Dan ja, je blijft dus een beetje namodderen. En op een gegeven moment, ja, je hebt niet veel geld meer. Het enige dat nog binnenkomt, is je kindergeld. En dan moet je ergens een keuze maken. Wat ga je doen? Huishuur betalen, gas betalen, elektriciteit, water. Maar ja, de kinderen moeten eten. Hè? Ik moet zelf ook nog eten hebben. Hè? Ja, dan begint het. Hè? Ja, voor de kinderen zorgen. Hè, dat die al dagen hun eten, hun drinken hadden. De zakcentjes even naar school te gaan en zo. Dus maand na maand, zo heb ik het 7 maanden uitgehouden, dus geen huishuur betalen. Al de post dat binnenkwam, stak ik allemaal in een doos. Dus later heb ik dan ontdekt dat er veel waarschuwingen waren, veel facturen en al zo. Maar die moment, ja, ik had er geen greep meer op. Ik had al verwittigingen gehad van de huisbaas,
Ik had al naar het gerecht moeten gaan. En het verdict was 17 januari 2013. Gingen ze mij uit mijn huis zetten. Ja, het was nog een paar weken te gaan. Ondertussen kerstdag, nieuwjaar, triestig. Het niks meer, juist nog een klein beetje verdeten, nog een zo dingen. Tot op die dag. En ja, 's morgens om 9 uur gingen ze komen. De deurwaarder, de politie, de verhuiswagen, je kent dat. Want ik had ja, in al die jaren iets serieus opgebouwd. Een schoon salon, schoon eetplaats, een duur slaapkamer, 2 wasmachines, 2 droogkassen, een diefries, Amerikaanse koelkast, al wat je maar kunt voorstellen stond er. En die morgen ben ik opgestaan. Ah ja, ik was in feite niet gaan slapen. Ik zat in mijn zetel de hele nacht dus. En wakker geworden in mijn zetel. Ik heb mij rechtgesteld, de kinderen waren naar school. Ik heb mijn fiets gepakt en nog wat grief in een doos gestoken. En ja, dat was het. Ik kon niks meer meenemen. Ik ben dan met de fiets ondertussen dat gevroren, dat gesneeuwd. Het was ijskoud. Te voet met de fiets bij mijn ouders gegaan, daar nog een doos afgezet. En dan ben ik naar de stad gegaan, naar Huizentriest. Daar had ik een afspraak met iemand, want de school van mijn jongste dochter had ondertussen alarm geslagen. Die hadden dus bepaalde instanties inlichting gevraagd. En ik moest naar Huizentriest gaan, om te kijken of dan me daar eventueel de eerste nacht konden overslapen, blijven slapen. Dus ik was, mijn jongste dochter, die mocht bij haar vriend slapen een tijdje, dus dat was toegelaten, ze was 16. En mijn andere dochter die autisme had, die werd een dag na onze huisuitzetting 18 jaar. Dus die eerste avond mochten we overnachten in Huizentriest. En Huizentriest is zo, ja, dat is een open ruimte. Wat gebouwen, allemaal kamertjes, een kamertje, de lengte van die tafel, misschien 3 tafels breed, zoiets. Hè? 2 stapelbedden, een smal hangske, een douche en dingen. en een toilet. Dus ik en mijn dochter mochten, omdat mijn gezin waren, alleen dat kamertje betrekken. We hebben die nacht door de roer gebracht en de dag nadien, ja, mijn dochter haar verjaardag. Maar ze heeft er echt een trauma aan overgehouden. Het ging niet voor dat meisje, dat was, ja, die wilde naar huis ook. Hè. Iemand die autisme heeft, die is gehecht aan een bepaalde plaats, die heeft, ja, al die tijdstippen, die moet alles op voorhand weten ook, hè. Iemand die autisme heeft. Gelukkig is er een assistent gekomen van school, van op Gembrugge, en die hebben daar ondergebracht in school. Zij mochten er logeren op een internaat, zelf in de weekend. Dat was dus geen probleem. Ze hebben daar uiteindelijk daar ook ingeschreven op school en alles in orde gebracht. Dus voor mij begon het, ja, op straat leven. Dag na dag, nachtopvang, toenmalig nog aan de Hasmeterlaan. Die periode was ijskoud, niet weten waarin en waaruit, want ja, je bent nieuw op straat. Ja, ik hoorde wel van mensen die dakloos waren, maar dat was ver van mijn bed. Hè. Dat ging mij nooit niet overkomen, dus ja. Dan gaat je naar die nachtopvang, je begint wel mensen te leren kennen. En die zegt, ja, uw rugzak, houd dat maar goed in de houden. Uw gsm, houd dat maar goed bij, want... Want er wordt ook veel gestolen, zelfs een paar schoenen of kousen of een broek, alles werd er gestolen. Hè. Zo hadden we wel verder de maanden verstrijken ondertussen. Ja, je kunt een keer bij iemand logeren, bij vrienden, maar dat blijft niet duren. Op een gegeven moment wordt dat toch wel gewaar dat je daar ook weer buiten moet. Hè. Dus ondertussen heb ik wel echt goede vrienden leren kennen. Soms, ja, dus je moet rekenen, heb maar 5 nachten om de 14 dagen tijdens de zomerperiode. Dus 5 nachten op 14 dat je ergens in de nachtopvang kunt slapen. Dus 9 nachten moet je ergens, ja, je plan trekken. Hè. En we hadden het gevonden, hè, een zonnebankcentrum. Dat kost ons al lekker zonnek als een breinen. Dus, maar ja, dat was ook stressen. Hè. Dat was 's avonds laat en dat was een deur met een tijdslot. En dus we maakten dat om er in tijd te waren en dat was eerst rondkijken
Ja, is niemand te zien. Die deur open, rap. Laatste kabintje, ding. En daar hadden we ons rugzakken onder een zonnebank weggestoken. Maar toch, dat was elke dag dat ritme. Dat was die stress. Het is niet gemakkelijk om zo te leven. 'S morgens vroeg, maken 7:30, 7:30, dat we buiten waren. Vooraleer dat slot weer open ging en dan dat de eerste klanten binnenkwamen. Hè. En dat was elke morgen datzelfde ritueel. Ofwel de bus pakken naar de Witte Molenstraat, naar het OCMW, daar de gsm opladen, koffietje drinken. Ofwel gingen we naar de SOC, ofwel ja, bepaalde plaatsen. Maar je zit altijd in die groep met mensen die altijd die ook in die problematiek zitten. Hè. Je ziet niet anders, je hoort niet anders. En je voelde op den duur weer down worden. Ik voelde mijn eigen terug achteruit gaan. Tot op een gegeven moment, het was al, laten we zeggen, wat zijn juli 2014. Mijn maatschappelijke werker, ze bellen mij. Allee, zegt ze. Het prijs, binnenkort uit de sociale woning. Ik zeg, dat kan niet. Ja, maar ja, zegt ze, via de versnelde toewijs, we hebben nu daarop ingeschreven, dat kan niet. Maar ik zeg, er zijn nog zoveel mensen die hier al jaren rondlopen op straat. En ik, ja, maar ja, hebt ook een beetje misschien dat voordeel met je dochter die autisme heeft, dat er misschien daardoor een plaats voor gesprongen zit. Ik wou het toch nog niet geloven. Dat kon, ja. Maar je leeft er naartoe. Tot op een dag zelf kregen we een bericht van Woning Gent. Ik moest 27 augustus mijn contract komen tekenen. Ik zei, het is dan toch waar. En ja, uiteindelijk, ja, je leeft er naartoe. Die laatste dagen, de laatste uren, dus die laatste nacht in dat zonnebankcentrum. Dat was zo, ja, God, toch die schrik. Wat gaat er gebeuren? Hè? We hadden me afgesproken, ik dacht dat het in de namiddag was, dat ik in woning hen moest zijn. En daar zitten dan, en je ziet de papieren, en je ziet hun naam opstaan, Alain Bergmans. Ja. Dan begin je pas te geloven dat je weer iets hebt. En je krijgt die sleutels in je handen. En dan heb ik iets, eindelijk heb ik het. En ben naar boven gegaan, want het was in hetzelfde gebouw dat ik dus woon. En ik steek de sleutel in mijn deur. Ik doe het, je staat in een leeg appartement en dan heb je zoiets van, yes. Ik kan eindelijk beginnen met terug te leven, een nieuw start, een nieuw begin. Dank u.

Dat was het relaas van Alain. Hij vertelde het in Gent op een relaasvertelavond samen met Enchanté. Enchanté, dat is een netwerk van gastvrije handelaars en burgers in Gent. En die bieden elkaar kleine diensten aan voor mensen die het echt nodig hebben. We hebben toen met een man of 100 samen gezellig gegeten, s'avonds. Letterlijk tussen de soep en de patatten kwam Alain naar voren en vertelde hij dit pakkende verhaal. Het was een heel mooi uitwisselingsmoment tussen mensen die elkaar anders waarschijnlijk nooit hadden ontmoet.

0: Yes, dat was natuurlijk Satanic Mechanic met Laser Shooter, onze gasten van vorige aflevering. Vorige aflevering was de afsluiting van ons 10e seizoen. Vandaag is de start van ons 11e seizoen. Dit seizoen doen we dit al 10 jaar. En wat een geweldig nummer was dit. Check het zeker, het staat op alle streamingplatformen. Satanic Mechanic. We gaan er vandaag proberen 40 door te knallen en we gaan meteen erin vliegen met wat stevige hardcore punk van Panic. Hier is Panic met Useless.
1: A lot of people, Jello, in this so-called middle class that Jack and I are in, we see people dressed a little differently than us and we think, oh, this is punk. What is punk?

Blink and It's Over, dat was Old Yeller met Reebok Sock van op een demo op JT's Records uitgekomen in 2026. Als intro top pakt, iets tussen Eggpunk en Chainpunk. Daarvoor hoorde je Comet Stance met Win or Lose van op een demotape op Fan First Records, ook dit jaar uitgekomen, opgenomen en gespeeld in East Hampton, Massachusetts. Door één persoon eigenlijk, en wel een zong door iemand anders. En daarvoor Panic Useless, ook van op een demo 2026 Hardcore Punk uit California. We gaan er meteen in vliegen. Met wat Dead Rock vandaag sta ik trouwens alleen. Ja, dat kan ook eens. En we gaan direct doordoen, want het is ook mijn verjaardag. 43 toertjes rond de zon. We gaan luisteren naar Sin Offering met Like a Dog.

Dit is Altar of Eden met Genesis. Die band is hier al een keer gepasseerd. Ze hebben nu ook een opname gedaan. Live studio opname op een Tascam. Vanop San Grotesco. Eerder deze maand uitgekomen. Hier is Altar of Eden met Genesis.

Super moody, zo hebben we dat graag natuurlijk. Oké, het is alweer tijd voor Record Time. Wat hebben we vandaag mee voor jullie? Even kijken. We gaan beginnen met Pandemia. Dat is een DIY postpunk anarcho band uit Griekenland. Ik heb dat leren kennen via de Maximum Rockroll Sound The Alarms compilatie. Die plaat is echt een dikke, dikke aanrader. In dat jaar bestaat er niets die klinkt zoals Pandemia. Dus we gaan meteen ook even luisteren. Het is allemaal in het Grieks. Ik heb het even door een translator gehaald, zodat ik het toch een beetje kan uitspreken. Het nummer noemt Vasileo Disparakmis en de plaat Monterna Unikla. Geen idee of ik dat juist uitsproken heb, maar we gaan gewoon luisteren.

En dat was mijn tweede plaat van de maand. Als je alleen staat, mag je dan ook eentje extra kiezen. Dat was Orden Mondiaal met Lideres vanop de Epidienza Debida plaat op La Vida Es Un Mus, uitgekomen in 2014 alweer. Dat is Spaanse hardcore punk uit Palma de Mallorca. Super, super goede band. Ook live heel goed. Denk niet dat dat nog speelt. Spijtig. Maar wat een release was dit. Dat klonk ook ongelooflijk rauw. Ik denk niet dat ik ooit iets gehoord had zoals Orden Mondiaal. En die ervoor natuurlijk ook. Amai, dat was echt super vet. Die periode was ook voor mij zo het begin dat ik terug verliefd werd op punk. Heel wat goede releases in die periode. Maar ook dit jaar, 2026, ik heb het al een paar keer gezegd, is een super productief jaar. We kunnen hier perfect 2 uur vullen met alleen maar nieuwe releases. En als je weet dat de liedjes 1 minuut en 1/2 duren, dan zegt dat wel iets. En hier meteen ook de volgende nieuwe. Early Grave, dus rauwe Japanse hardcore punk met wat 80s Midwest invloed en maar ook Zweedse hardcore invloed. Nummer 1 Combat, de plaat heet Violent Winter en die is uitgekomen op General Speech, inderdaad in 2026. Hier is Early Grave.

Oh yeah, super cool. Rejects met Autokill, iets tussen Negative Approach en Void van op de EP op Empty Space. Self-titled EP, uiteraard, hoe kan het ook anders. We gaan luisteren nu naar The Fall, de band rond Marky Smith in 1976 ontstaan in Manchester. Dat bestond in meerdere vormen muzikaal, maar vooral bekend door de schurende gitaren en de herhalende riffs en klassieke postpunk formule. Deze zit erin omdat de Peel Sessions uitgekomen zijn op een verzamel-LP en dat is zeker altijd de moeite om te checken. We gaan luisteren naar The Fall met Futures and Pasts.

quit my job. Dus wat ik deed, de beste beslissing ooit. Nu ga ik bijgebracht worden. Dus Mish met Quit My Job, No Fun At All. Is laat uitgekomen op Fearless Records in 2026, 5 jaar na hun debuut. Een hele lo-fi punk release, maar heel wat indie 80s invloed. Iets minder lo-fi dan de vorige, maar nog

De volgende komt eraan, dat is Leek met Living in a Fiction. Vanop de self-titled op Adagio uitgekomen postpunk uit Berlijn met leden van Aus, Benzine en Pigeon.

Oh my, dat was super goed postpunk. Dat was Leek, tweetjes, Living in a Fiction. We zijn al aan het boek van de maand en deze keer heb ik gekozen voor Rebel Girl, My Life as a Feminist Punk van Kathleen Hanna. Het icoon van onder andere Bikini Kill, de Julie Roon en Le Tigre. Mijn boek thuis liggen. Ik heb het zelf beluisterd als audioboek. Het is ook ingesproken door Kathleen Hanna. Ze neemt ons mee doorheen haar leven, doorheen hoe zij is opgegroeid, hoe ze besliste om te zingen en zo verder naar uiteindelijk adoptie van een kind en zo, samen met haar man Adam Horovitz van de Beastie Boys. Het is heel haar leven. Het is ook echt goed verteld. Wat een legende, Kathleen Hanna. Ja, wat mogen we er nog over vertellen? Het was een beetje kiezen voor mij welk nummer ga ik hierbij koppelen. Maar ik heb toch voor de ultieme classic gegaan, Rebel Girl van Bikini Kill. En het boek kan je gewoon op de gebruikelijke kanalen bestellen. Of de audioboek is zeker aan te raden ook. Hier is Bikini Kill met Rebel Girl.

Dat was Loose Lips met Beehive en daarvoor de Gnomes met I Like It. De Gnomes, dat is de kink in hun meest de kinks in hun meest primitieve vorm, maar hedendaags dan supergoed. Gestart als een solo project van Jay Miller in Australië, hoe kan het ook anders, en geëvolueerd naar een volledige band die de beste garagepunk ooit speelt. Daarna hoorde je Loose Lips met Beehive, dat is Australische powerpop met leden van de Chats en Chubby and the Gang, dus dat kan ook niet anders dan goed zijn. En het is ook supergoed, heerlijke pub, rock of powerpop, hoe dat je het ook wil noemen. Whatever. Oké, we zijn ondertussen al aan ons derde muziekblokje. We gaan over naar eentje die op Revelation is uitgekomen. Dat geeft meteen al een hint aan het jaar hardcore punk dat ze speelden. Spelende band noemt Cosmic Joke. Het nummer heet Referee. Het is op een split EP'tje uitgekomen. Nee, split. Dus het zijn één nummer aan de ene kant, tweede nummer aan de andere kant. Classic Revelation. We gaan luisteren naar Cosmic Joe met Referee.

na Cosmic Joe Courier, Primitive Blast met Some Voices van op DID, uitgekomen op Triple B Records in 2026. Boston Style Hardcore Punk met een melodische twist uit Australië. En het laatste dat je hoorde was Histamine met Poison 2 van op Quality of Life, uitgekomen op Convulse Records 2026. De debuut LP van deze ripping hardcore punk band uit Sydney. We zitten als vierde blokje, maar terug in een switch doen naar postpunk uit Thessaloniki in Griekenland. De band heet Ardenti Craxis.

Nummer heet Intro en dan nog wel letters dat ik helaas niet kan lezen. De plaat heet Deeper the Thoughts, Darker the Fear. En die komt uit in december 2020.

Dat was Strawman Army met Striking Home van op True North. Komt ergens in 2026 uit, nog op La Vida is een Mus. Na de zelf uitgeroepen LP-trilogie van tussen 2020 en 2024 komen deze nummer 11 nummertjes geschreven voor akoestische instrumenten. En de peacepunk vibes van Crisis en vroeger Dead in June liggen hier heel dichtbij. Folky punk, niet slecht. En daarvoor hoorde je Koti Tuwa met Valmis Taudus Sotaan. Van op Paratisi, die ook ergens op La Vida is in 2026 nog gaat uitkomen. Hele, hele coole band. Die komen uit Helsinki en dit is reeds een vierde full length. We gaan nog luisteren naar eentje die uitkomen is op Mangel Records uit Berlijn. Cool label ook. Brengt hele goede postpunk uit en deze is ook een goede postpunk plaat. De band heet Die Verlierer en het nummer heet Bomber. En de plaat heet Ideale, die deze maand is uitgekomen.

En we zijn aangekomen aan ons nieuwe rubriekje, namelijk Film van de Maand. Dat is iets nieuws dat we gaan proberen. We gaan iedere maand een film kiezen die punk-related is. Dat kan een documentaire zijn die over punk gaat, over een stukje geschiedenis uit de punk of wat dan ook. Maar dat kan ook gewoon een film zijn. En voor deze maand hebben we Repo Man gekozen. Nu moet ik even zelf spieken. Ja, Repo Man, dat is een film die vaak wel gecoind wordt als een punkfilm. Maar dat is vooral omdat hij zowel satire is op het Reagan-era uit de jaren 80 en natuurlijk ook punknummers bevat. Onder andere van Iggy Pop en Black Flag en nog wat andere bands. De film is in 84 uitgekomen. Het is een science fiction comedy. En mijn volgende jonge punk die in dienst genomen wordt door een repossession man, die gaan dus eigenlijk auto's in beslag gaan nemen van mensen die nog geld moeten of whatever. Een niet echt punkjob eigenlijk, maar goed. In ieder geval, hij doet het omdat hij wat beef heeft met zijn vriendinneken of zo. Hij moet gewoon go with the flow, het is nog altijd een comedy. Dan volgen ze eigenlijk een soort van mysterieuze Chevy Malibu. En daar komt het science fiction deel aan te pas. Er is daar iets heel raars mee aan de hand. Er gebeurt nog van alles en nog wat. Het is heel weird, maar het is echt wel een fun watch met ook een goede soundtrack. Dus zeker de moeite om eens te checken. Dus ik dacht van, dat is wel een leuke om mee te starten. En we gaan er een nummertje van draaien ook. Eigenlijk ook een beetje reden dat ik deze film gekozen heb. Ik denk dat we deze band bijna nooit draaien. Maar het is toch een band die zeker aandacht verdient. Black Flag, de ultieme punkband qua herkenbaarheid van logo. Het is een schimpel wat het geweest was nu. Maar toentertijd was het toch wel legendarisch. We gaan luisteren naar een nummer van TV Party. Hier is Black Flag.

Oké, en die draait niet. Dat is niet zo erg. We gaan hier direct gerecht zijn. We zijn nieuwe software aan het proberen. Dat mag eigenlijk niet mis, nee. We hebben veel meer gemist in het verleden. Wat staat hier? Blijkbaar. Dat is trouwens al ons 24e liedje. Hoe zot is dat? We zijn 1 uur en 10 minuten bezig. Yes, hier is hij.

Crime, wat een coole band. We gaan over naar een mood switch. Voodoo, psychedelica met de roots en de punk. Het is heel wat anders. Het klinkt zelfs niet als punk, maar dat is ook niet erg. Het is mijn show, ik mag kiezen. De plaat heet So Dry. Die is uitgekomen op Phantom Records. We gaan luisteren naar Highway Patrol met Trapped in the City.

Je hoorde Generation Suicida met Hombre Nuevo vanaf de nieuwe plaat. Ja, een van onze geliefde bands hier. Die is uitgekomen op Vitriol Records. En daarvoor hoorde je de Moody God van Shadow Ritual met Fog on the Horizon. Die is uitgekomen op tape op Televised Suicide ook dit jaar. Alleen daarvan spelen onder andere in Territory, Mental Slaughter, No Future, War Cycle en People Problem. We gaan nu luisteren naar een band Life met het nummer Of Course We Would van de plaat Limer, die beschikbaar is op een bandcamp. Dat is een Scrums of Screamo band uit de US en veel meer weet ik daar ook niet van.

Super cool dat live, but of course we would nu al luisteren naar Nancy and the Jam Fancies met Black and Bruised van op een self-titled. Die is uitgekomen op Idiotape Records in 2026. Het liefdeskind van The Misfits en Necromantics, die door de Aussie Punk Molen gedraaid is. Origineel is dat uitgekomen in 2023, maar nu dus re-release op Idiotape Records. Hier is Nancy and the Jam Fancies.

dikke Misfits en Necromantics vibes, dit. Heel cool. We blijven in Australië. We gaan over naar een band die klinkt als Emel, die een dark folk experimental post-punk projectje doet. De band heet Bitumen. De plaat Reality Red, uitgekomen op Handle With Care in 2026. En het nummer heet Perfect Dress met twee F'en. Waarom niet?

Soul Glow, heeft ook nieuw uit experimentele hardcore uit Philadelphia. Dan dadelijk kindje van draaien. Laat dit Now I'm Gonna Grapple laat uitgekomen op Epitaph Records.

That was Batmaker met The Mark. Hele typische DC indie punk sound. Het is uiteraard ook uitgekomen op Discord dit jaar. De plaat heet ook The Mark. Die band is van Amanda McKay. Jawel, dat is inderdaad de zus van Ian en Alec. Actief sedert de 80's met muzieknamen. En Ian zat aan de mengtafels en nam het ook op. Dat was Batmaker. We gaan nu luisteren naar Guiding Light, dus arty punk uit Austin, Texas. De plaat heet Fear on My Own Time, op PPM uitgekomen dit jaar. Het nummer heet Shackled by Lust, hier is Guiding Light.

en er ondertussen 35 doorgedraaid. We zitten nu weer 50 minuten ver. Ik denk niet dat we 40 nummers gaan komen. Dus de Dark Wave gaat er niet in zitten, maar wie weet, misschien wel een keer onze Sinterklaas special terug in het leven roepen. En dus 2 uur lang alleen maar Synthwave en Dark Wave draaien.

toch nog een klein beetje darkwave. Hier is Cult of the Hand met Real Atrocities in a Bad Place. Shutting Under Ice op Static Age Records uitgekomen. Dat zijn niet hun eigen nummers, dat is van een cultband genaamd Shutting Under Ice. En met toestemming van die band hebben ze daar twee covers van uitgebracht die in 82 en 83 uitgekomen zijn.

heel veel raken. Dus ja, nog een klein beetje van iets anders geworden. Een band uit Toxic States, al in New York. Europunk, Dead Rock, daartussen.

0: Dit is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Elke vrijdag hoor je op Urgent FM iemand voorlezen. En dat is niet toevallig. Voor ons en vele anderen is vrijdag voorleesdag. Een moment op het einde van de week waar iemand jouw mooie woorden in je oor legt. Of je misschien zelf aan het voorlezen bent. Wij zorgen elke vrijdag voor een nieuwe stem en een nieuw verhaal. Geniet van jouw wekelijkse literaire voorleesmoment op Urgent FM.

0: Hallo, ik ben Loes en ik lees een stuk voor uit Malou van de Mussen van Noëlle Elpers. Ik heb geen oog dicht gedaan en kruip moeizaam uit mijn bed. De schrik zit in mijn benen. Ik ga zonder eten de deur uit. De lucht is bewolkt, maar het regent niet meer. Al het water dat deze nacht gevallen is, wordt gulzig door de zandgrond opgedronken. De asters zijn neergesmakt, maar het gras ziet er tevreden uit. Het water van de Vliet staat tot aan de rand van de oevers. Ik ga niet naar Dirkus en Hendrik, maar loop recht naar het huis van de heelmeester. Als ik aanbel, doet dokter de Rover zelf de deur open. Hij is in het zwart gekleed en heeft spierwit haar en een doorgroefd gezicht. Dag Malou, zegt hij vriendelijk. Malou, niet Marie-Louise, zoals anders. Waar is mijn moeder? Dokter de Rover zwaait de deur open. Kom binnen. De heelmeester gaat mij voor naar zijn kabinet. Hij wijst naar een lederen stoel. Ga zitten. Zelf neemt hij plaats in een armstoel aan de andere kant van de tafel. Op het tafelblad ligt een dik boek met daarbovenop een doodshoofd. Het grijnst naar me. De zwart-witte tegelvloer draait voor mijn ogen. Ik ga vlug zitten en kijk de kamer rond. Boeken op de planken, kruidenflessen, zalfpotten in gekleurd aardewerk, messen en tangen in een open kast die een hele muur beslaat. Dokter de Rover schraapt zijn keel. De man die door jouw moeder naar hier gebracht werd, is ernstig ziek. Heel ernstig. Ligt hij in het gasthuis? Nee, in het pesthuisje. Ik schrik zo dat ik bijna van mijn stoel tuimel. Dat huisje staat een eind buiten het dorp, in een open veld. Er komt nooit iemand. Het is een onheilsplek. Waar is Moeke? De dokter schraapt zijn keel nog een keer. Zij is daar ook. Ik vlieg recht en leun met mijn handen op de tafel. Waarom? Is ze ook ziek dan? Nee, blijf kalm, Malou. Rustig, ga zitten. Ik ga weer zitten. De woorden van dokter de Rover dringen nauwelijks tot mij door. Die man had de pest, Malou. De ziekte grijpt snel om zich heen en we mogen de mensen van Roosendaal niet in gevaar brengen. Bij mijn weten is je moeder de enige die met de man in aanraking is geweest. Het pesthuisje heeft twee kamers. Één voor de zieken en één voor de mensen in afzondering. Je moeder moet in afzondering blijven. Ze mag pas bij ons terugkomen als het gevaar op besmetting geweken is. Ik moet haar eten gaan brengen, fluister ik. De dokter slaat met zijn vlakke hand op tafel. Nee, in geen geval. Norbert brengt iedere ochtend eten tot bij de boom op het pestveld. Je moeder kan het daar gaan ophalen. De dode boom, zo wordt die eik genoemd. En wat als die man sterft? Dan moet ze een rood kruis schilderen op de deur en gaat de grafdelver hem halen. Mag ze naar huis komen als de man doodgaat? Nee, ze moet daar 40 dagen blijven. 40 dagen moet mijn moeder in het pesthuisje blijven en het gereutel van een stervende man aanhoren. Ik ken Moeke. Ze zal voor hem willen zorgen. Dit was een stuk uit Malou van de Mussen van Noëlle Elpers.
1: Dit is Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Op het Assize-proces tegen Chris van Haverbeke vraagt het Openbaar Ministerie levenslang en 15 jaar ter beschikkingstelling. Dat betekent dat Van Haverbeke bij een vervroegde vrijlating nog opgevolgd wordt. De procureur-generaal ziet geen verzachtende omstandigheden. Advocaat Chris Vinke van de beschuldigde wel.
3: Het is niet omdat iets verzachtend kan zijn dat dat de ernst van de feiten mildert. Ja? Het gaat hem eerder over wie hij is, in welke omstandigheden dat het gebeurd is. En daar meen ik toch hopelijk een paar graantjes te kunnen uitpikken. Maar ik ben niet naïef.
2: Chris van Haverbeke is schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Op het fraudeproces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi en haar partner geeft haar advocaat toe dat er administratieve fouten zijn gemaakt in de boekhouding, maar nooit met opzet. Volgens de verdediging is het jongerenproject Let's Go Urban onder zijn eigen succes bedolven. En moest El-Kawakibi de dagelijkse leiding loslaten door haar rol als parlementslid? En zou het daar fout gelopen zijn? In Wallonië wordt er op verschillende plaatsen opnieuw geprotesteerd tegen de besparingen in het onderwijs. In Luik zijn alle middelbare scholen dicht nadat het protest daar gisteren uit de hand liep. Vandaag verzamelden er toch een 400-tal scholieren. Ze gooiden voetzoekers en blokkeerden het verkeer. Ook in Anse en Huy is er protest. De prijzen van vaste energiecontracten staan op hun hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. Zowel voor elektriciteit als voor gas. In oktober betaalt een gemiddeld gezin bijna 1.000 euro meer dan in maart. Ortwin Huismans van Testaankoop.
4: Als je een vast contract hebt lopen dat afgesloten is in maart dit jaar of voordien, dan blijf je best bij dat contract. En als je toch absoluut een nieuw vast contract wil, ja, vergelijk dan heel goed de tarieven.
2: Op een tanker in de straat van Hormuz is brand uitgebroken na een aanval door een onbekend projectiel. Dat meldt de Britse Maritieme Veiligheidsdienst op X. Er zouden geen gewonden zijn. Wie er achter de aanval zit, is niet duidelijk. De Zwitserse Mara Winter is Europees kampioene wielrennen bij de belofte. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Nienke Vinke. Onze landgenotes reden in de achtervolging. Tess Moorman werd 10e en Fleur Moors 12e. Zij hoorden nogthans bij de favorieten.
5: Hard van begin tot einde in Nederland was al wel snel duidelijk dat ze er een harde koers van wilden maken voor Nienke. En ik voelde ook al wel snel aan dat de tempo bergop al goed hard ging. Dus ik wist dat het wel een zware dag zou worden. Zo lang mogelijk blijven vechten, maar dan uiteindelijk voelde ik ook van die klim is te zwaar voor mij.
2: Vanmiddag blijft het zonnig bij maximaal rond 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer, vrij zonnig en temperaturen tot 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 3 uur.
0: Urgent FM.
2: Landlocked therapy.

Hallo, hallo. En welkom terug bij Landlock Therapy. Terug van weg te zijn geweest. Terug van een rondreis in een aantal provincies in China. En we hebben een aantal field recordings mee. Die we gaan blenden met wat elektronische muziek. Enjoy.

Dit nummer is DK met de Three Realms. Met op de achtergrond het geklap dat u hoort. Is een field recording van een groep boeddhistische monniken die een filosofisch debat houden. Waarbij ze dus na elke vraagstelling in hun hand klappen. Vervolgens stellen ze het filosofische vraagstuk voor aan een van de leerlingmonniken. En wanneer deze het antwoord geeft, dan is er vervolgens terug een soort van geklap en daar is een bepaalde code in waarbij dat de monnik die de vraag heeft proberen te antwoorden kan weten of die juist of fout heeft geantwoord. Levert interessante

Yes, Desin is an international observer. But love has no name. En op de achtergrond hoorde nu een boeddhistische mantra.

Tot nu toe hebben we voornamelijk fragmenten gehoord uit Tibet. Het is tijd om verder te gaan naar een andere regio, naar de Yunnan-provincie.

of securing and maintaining peace. But also,

Mario.

The Wanderlist. Not all those who wander are lost.

Are you going to be the biggest?

0: Goedenavond, Gent. Het is terug FOMO hier op Urgent FM. Vanavond is Star Wars The Death of a Star. Yes, en hier bij mij in de studio hebben we Echo en Pavlov.
1: Hallo. Goedenavond iedereen.
0: En we gaan... want morgen is het de allerlaatste Star Wars in de vooruit. Na 25 jaar stopt het. En het is uitverkocht.
1: Jammer. En achter de decks hebben we ook vanavond niemand minder dan Sweets en Omidi.
0: Yes.
1: En yo-yo, welkom in de studio, guys.
2: Yo-yo.
1: Het gaat een zalige back-to-back zijn. En ja, Sweets, je werkt trouwens ook bij Star Wars morgen, hè? Achter
2: yes,
1: de bar.
2: Dat klopt. Ik doe een shift van 11 tot 7, dus het zal pittig worden, want het is veel uitverkocht.
1: Oeh, stevig.
2: Ja, zeker stevig. Wel. Maar wel leuk.
1: Maar je gaat ons al een zoete introductie geven voor morgen dan.
2: Ja, inderdaad.
1: Zalig.
0: En... Pavlov is er hier ook bij. Ik heb namelijk heel wat Star Wars nachten op mijn teller. En ik ga jullie wat vertellen hoe het vroeger was, hoe geweldig het was. Yes. En straks gaan we ook nog een paar mensen horen die door de jaren heen eigenlijk naar Star Wars zijn geweest. Die het beter dan mezelf kunnen vertellen, want ik ben maar één keer geweest. Maar meer daarover later. Pieter gaat straks ook nog komen vertellen over... iemand dat heen gegaan is, die echt een Star Wars legende was. Die gaat hier ook straks zitten. En straks bellen we ook nog eens met DJ Battery. Die gaat morgen ook spelen. En in het tweede uur bellen we ook naar Matendraaiers. Met een female-only editie vanavond in de Giraffe.
1: Yes. Het zal niemand minder zijn dan Lotta, als ik me niet vergis. Yes. DJ Lottak.
0: Dankzij jou.
1: Dankzij ons. Dankzij Gent en de night scene.
0: Yes. Let's go met het cultuur. Zijn jullie er klaar voor?
2: Wij zijn er zeker klaar voor. High energies, 180 bpm voor te beginnen. We gaan er direct in vliegen, denk ik.
1: Oh la la, let's go.
0: Dat hoor ik graag. Let's go.

0: Yes, we hebben hier Sweets en Omidé on the decks hier bij FOMO op Urgent. Die zijn aan de killer set bezig. Maar we hadden een vraagje over Star Wars, want dat is begonnen voor sociale media en zo. Hebben jullie dat veel zien veranderen met socials en zo, dat er meer is opgekomen?
1: Honestly wel. Vroeger was het meer word to mouth. Het was meer een subcultuur ook. Dus mensen wisten of waren op de hoogte of brachten elkaar op de hoogte.
0: Ja.
1: Ik weet ook nog dat we altijd in large groups gingen. Dus vaak gingen we met een klik van 10 of 12 of 15 man.
0: Ja.
1: Gingen we daarvoor eerst een beetje aan de korenlijn, een pintje gaan drinken. En dan gingen we allemaal afzakken. Dus kunnen we dat erbij was, Pablo?
2: Wat ik ook merkte vroeger, is dat mensen vaak rondgingen met flyers. Ja. Daar ging dan meestal fans ook ingezet worden om flyers rond te brengen bij iedereen. Zo werden mensen op de hoogte gebracht van het feestje. Nu is dat allemaal veel meer sociaal media, digitaal. Maar toen was het inderdaad, zoals Paco zegt, word to mouth, flyeren. En zo kregen ze dan soms gratis tickets. Of er was ook incentive om dat te doen voor fans. Voor zover ik weet.
0: Ja.
1: Ik weet dat we zelf nog posters van de muren gingen gaan trekken, omdat die zo vet waren.
0: Ja,
1: dat is zich nog herinneren.
0: Voor in de kot op te hangen.
1: Ja, tuurlijk. Ik denk dat wij een collectie hadden van alle posters. Ik ga een keer moeten zoeken, want dat is echt pure nostalgie.
0: Morgen staat DJ Battery op de allerlaatste Star Wars. En onze Thomas hier heeft hem aan de lijn. Thomas, het is aan u.
3: Stop missing out.
4: Oh. Yes. Goedenavond, DJ Battery, die morgenavond op Star Wars draait. Attila, welkom.
5: Yes.
4: Star Wars is inderdaad van voor het sociale mediatijdperk. Heb jij dat nog meegemaakt?
5: Absoluut. Ik ben ouder als dat ik eruit zie. Op de radio ziet je dat niet, maar ik ben al 40, terwijl mensen mij 27 schatten. En dat was inderdaad voor het social media tijdperk. Legendary feesten. Een beetje, hoe moet ik dat zeggen? Het is eigenlijk wel grappig dat je nu zegt van voor het social media tijdperk, want veel mensen, of zelfs van mij, herinneren dat misschien niet meer, maar toen was dat echt dat je dat via wist van, er is echt iets gestoord, je moet er mee naartoe komen en zo. En dan ging je dat één keer doen en besefte je van, oh ja, dat was echt wel gestoord en zo werd je vertrokken. Hè.
4: Mm-hmm. En waarom was of is Star Wars nog altijd zo belangrijk in die drum and bass scene?
5: Ja, tellen, maar ik leg het zo aan mensen uit en je kunt naar de McDonald's gaan, een cheeseburger eten en daar een Sprite over gooien en het goed vol zitten, maar je 0,0 nutrition hebben. Deze zaterdag gaan we Wagyu steaks bakken, want Star Wars, ja, wat moet ik daarvan zeggen, man? Ik kan er misschien een kleine anekdote over vertellen. Ik zat toen ik 18, 19 jaar was, zat ik op school in Brussel. En Jens Blaute, zoon van, die zat al heel fel in de scene. En die kende dat ook en die zat in Gent en die kende de mannen en de crews en zo. En ik moest dan altijd vrijdagavond naar huis. En die zei, ja, er is iets in de silo te doen of er is iets in Star Wars. En Gent, je moet meekomen. Weet je, ik ben moe en zo keer naar huis gaan. Dus van Brussel ging dat terug naar Hasselt. En dan was ik thuis aangekomen rond 6 uur en wat gegeten en zo. En toen kreeg ik telefoon en pardon my French. Maar toen zei hij, hey Jeannette, kom er nu niet mee? En ik zei, ça va wel, ik zal wel komen of zo. Ja, dat zijn de meest legendary nights van mijn leven geweest. Pendulum gezien in 2004. Van die toestanden, Star Wars, ja, gewoon Gent. De venue, honderden jaren auto vooruit. Super, super mooie zaal. Het volk natuurlijk was toen ook al zo. De community van drum bass had groot, maar ze ook nog altijd echt super chill, super lieve mensen. Ik weet nog altijd na die 20 jaar niet meer wat me toen overkwam, maar nu ook niet. Ik ben er nu in maart nog eens geweest, een van de laatste. Ja, en ik was echt zo weggeblazen. Die sound, de kwaliteit van geluiden van DJ set en selecties. Shout-out naar 187 uiteraard. The Godfather en gewoon de mensen uit die zaal. Ja, dat is echt iets magisch. Dat is echt gestoord, Star Wars.
4: En wat ging er door je heen toen geworden dat dit effectief de laatste Star Wars ging zijn?
5: Ik weet niet. Een beetje koud en warm tegelijk, denk ik. Ja, het is heftig. Het is heftig. Het langslopende drum and bass concept van België. Zonder Star Wars was hij niet zo geland. En heeft ook heel veel mensen erin getrokken en in gang gezet. Raar. Raar. Het is heel raar. We kunnen nog vragen van Jurgen dat hem nog 25 jaar doordoet. Maar ik ben al zeer vereerd dat ik op een podium heb mogen spelen op Rampage op 25 Years of Star Wars. En dat ik nu, God weet waarom, maar ook in de vooruit mag spelen. Dat is echt grote, grote mijlpaal. Echt. Het zijn geen cheeseburgers, het zijn Wagyu steaks bij Star Wars. En let him cook. Iedereen die daar is op Star Wars, die weet ook waarom dat hij daar is. Dus het kan zijn dat je met iemand meegaat of zo, dan wordt je geïntroduceerd. Maar 80-90% van de mensen die weten er echt wel waarom dat ze daar zijn. Geen wonder dat het uitverkocht is, zelfs met een hele Belgische line-up en zo. Iedereen weet voor wat hij daar is. En gaat dat super, super speciaal maken.
4: Alright, merci. Dankjewel.
5: Ja.
0: Voilà. Merci Thomas en Battery, veel succes morgen. Je hebt het gehoord, Wagyu Steaks. Let him cook.
1: Ik vind het ook wel mooi, ik heb daar ook een shout-out aan 187. The man, the myth, the legend himself. Dat is ook wel een beetje de godfather in de scene. En ik herinner mij van vroeger dat iemand was die, zoals wat wij misschien ook graag doen, de kleinere mensen of de kleinere DJ's en artiesten ook een plek willen geven in de scene. Mm-hmm. Dus dat is iets dat mij ook altijd is bijgebleven. Ik denk, alle edities dat ik me herinner van Star Wars, was 187 ook wel van de partij. En ik weet dat hij samen ook met Mr. M in de tijd is begonnen. En voor de mensen die het misschien nog weten van vroeger, of het concept fried chicken nog kennen. Dus vroeger was dat de platenzaak waar dat de Gentse scene of de Gentse drum en bass scene echt wel groot is geworden.
0: Zalig. Pavlov, jij werd daar ook vroeger vaak. Herkent je dat? Dat iedereen op Star Wars wist waarom dat die er was?
2: Zeker wel. Nu dat ik zelf ook terugdenk aan mijn eigen Star Wars edities. Mensen zijn daar sowieso voor de dikke muziek, voor de geweldige line-up. Om te skanken met of zonder rugzak. voor de community, de warme sfeer die altijd aanwezig is.
0: The rise of the skankwalker.
2: Ja, the skankwalker. De geweldige sidequest die je toen ook meemaakte. Ik kwam daar allerlei goede mensen tegen. Dat is ook wel de rave culture die heel erg aanwezig is daar. Hè. Maar ongeacht, mensen wisten sowieso waarvoor dat ze kwamen.
0: Ja,
1: inderdaad.
0: Omide, onze DJ.
3: Hey.
0: Zeg, is dat waar? Star Wars is the Wagyu beef van drum and bass?
3: Zo kunnen ze wel het benoemen, ja. Dat het al juist is.
0: Geen gewone entrecote, dus.
3: Nee, het is wel iets uniek. Het is iets anders dan andere drum en bass raves hier in België.
0: Ja, ja, ja. En wat is het aan België dat drum en bass zo uniek maakt hier, denken jullie?
1: Goh, ik denk ook Gent was een studentenstad, als je het mij vraagt.
0: Ja.
1: Dus heel veel jonge mensen hebben heel veel energie. Ook samenhorigheid. En ik denk dat drum en bass een beetje de scene aan elkaar heeft gelijmd hier. Hè.
0: Ja, ja.
1: Al spreek ik voor mezelf, het is daar waar dat mijn uitgangsperiode is gestart.
0: Ja.
1: Ik ken maar nog de reis, de sociale contacten, het nieuwe vrienden leren kennen en dan daarna nog samen een klein beetje gaan heften in de buiten. Ja. Boksen aanzetten, nog wat goede drum en bass knallen. Dus,
0: de vooruit is ook niet ver van de overpoort.
1: Exact.
0: Dus
1: exact.
0: Studenten, gewoon afzakken naar Star Wars, dat denk ik wel dat dat een ding was. Alright, best... Zeg niks, zeg eens.
2: Ah, mijn excuses. Ja, in België, ik wou dat ook gewoon even vermelden. Ik denk dat wij in België ook heel veel getalenteerde artiesten hebben. DJ's, producers, die meewerken aan zaken zoals Star Wars.
0: Ja.
2: Maar we mogen dat echt niet vergeten dat in Gent ook heel veel lokale supertalenten zijn. Of in België in het algemeen.
0: Ja, ja, ja.
1: Niet enkel lokaal. Ik denk dat het een goede brug was tussen de lokale artiesten en echt de grote namen in de drum en bass.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat daar een beetje de basis of de fond gelegd is. Hè.
0: Ja, voilà. Meer daarover later. Beste DJ's, wat gaan jullie nog geven vanavond?
3: We zijn van plan om vooral die authentieke Star Wars vibe naar hier te brengen vanavond. En we hopen dat met onze rollers en onze minimal, dat we dat wel goed kunnen overbrengen.
0: Je bent echt vurig van start gegaan. Iedereen in de lobby erachter was aan het headbangen. Dus, of aan het skanken, ik moest zeggen skanken misschien. Maar. Alright, dan gaan we verder luisteren. We zijn echt benieuwd.
1: Let's get it.

0: Ja, nog steeds, als je het nog niet wist, Sweets en Omidé hier on the deck bij FOMO. Ze gaan hard, zoals je kunt horen. Ja.
1: Lekkere breaks. Zeg, Omidé, je bent ook een Rampage-ambassadeur, heb ik begrepen. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt.
1: En wat houdt dat precies in? Wat kunnen we ons daarbij voorstellen?
2: Wel, dus basically als Rampage-ambassadeur ga ik onder naam van Rampage natuurlijk elke maand een keer naar een evenement waarbij dat ik dan over de brand praat, over het evenement praat. Hier en daar wat stickers uitdeel, af en toe een keer een condoom met Rampage logo erop.
1: Er
2: zit
1: nog wat bij, misschien.
2: En ook natuurlijk ook online berichten delen, praten, ja.
3: En ik mag ook, dankzij hem mag ik meegaan als plus one naar Rampage.
2: Ja.
1: Zijn er zo nog plus one mogelijkheden?
3: Omidé.
2: Je kunt altijd, als je interesse hebt, u inschrijven om Rampage ambassadeur te worden. We zijn altijd op zoek naar mensen.
1: Yes. En dan Sweets, jij moet ook morgen werken op de laatste editie.
3: Dat klopt.
1: Is dat een dream coming true of ga je het missen om op de dansvloer te staan?
3: Het is eigenlijk mijn eerste Star Wars ooit.
1: Oké.
3: Okay. Don't blame me. Ik zie hier al rare blikken, maar het is zo. Maar ja, ik moet daar werken inderdaad, omdat ik ook in de vooruit soms...
0: Bar Wars.
3: Omdat ik soms in de vooruit ook in het café sta. Ja, en ze hebben mij gevraagd om een nightlife shift te draaien op Star Wars. Dus, allee, te draaien achter de bar bedoel ik. Het gaat heel druk worden, 1100 personen denk ik.
1: Yes.
3: In een zaal van een capaciteit van... Ik weet het niet, 800? Ze zijn een beetje gepusht. Maar...
1: Ja, ik denk dat dat ook wel mag. Hè? Een
3: denk
1: beetje dicht
3: ook.
1: Op elkaar. We gaan de rugzakken gaan we wel moeten thuis laten dan. Als,
3: ja.
1: Om wel, ruimte
3: te... Het is veiligheidsredenen dan.
1: Exact. En dan ook van Iske de eerste en dan ook de laatste editie.
3: Ja.
1: Hoe voelt dat? Een gemis of?
3: Ja, ik denk dat ik het wel heel leuk ga vinden en dat het wel jammer is dat dat dan weg gaat zijn, denk ik. Ja. Mm-hmm. Maar het zijn nog goede drumbase feesten. En Rampage blijft ook voor mij nog een van de... beste ervaringen dat ik heb gehad in drum and bass.
1: Ja, een beetje zo de fakkel die wordt overgedragen dan, als ik het zo mag
3: eigenlijk
1: zien.
3: Wel, ja. Ja, ja,
4: ja. Even, je gaat ook binnenkort een hip-hop show organiseren.
3: Ja, dat klopt.
4: Ja.
3: Mogen we dat al teasen?
4: Ziet je dat zitten?
3: Ik zie dat zitten, ja.
4: Wat gaat dat worden?
3: We gaan eigenlijk proberen, we gaan proberen om hier een rapper te zetten achter de mic en eigenlijk een soort van studiosessie te doen.
4: Niet soort van, hè?
3: Een studiosessie te doen. En dan gaan er goede hip-hop beats zijn. Misschien ook wel wat praten over de hip-hop scene in Gent. Dat zal wel interessant worden, denk ik.
1: Eentje om er naar uit te kijken dan.
3: Ja, denk 16 oktober.
4: Je bent wel polyvalent, zo. Drum and bass, hip-hop.
3: Beetje van alles, hè?
4: Ja. Omidé, gaat je hier ook zijn dan?
3: Hij moet.
2: Als ik welkom ben, tuurlijk.
4: Ja, tuurlijk zijn we
1: wel. Meer dan welkom.
2: Dan ben ik er 100%.
3: Sowieso.
4: Oké, wat staat er nog op de planning voor de... komende uur en 15 minuten.
2: Ah, wel.
4: Nog harder Star Wars toestanden?
2: We zijn van plan om een beetje tempo nog wat meer op te krikken, uiteindelijk. En ook een beetje wat bredere drum en bass gaan draaien.
3: We gaan een beetje dance floor draaien ook.
2: Ja.
1: Oeh.
3: Iets meer heavy basses en hardere drums.
1: Zoiets. Ja. Stoelen die verschuiven over de grond.
3: Ja, zo die...
1: Ja, yes, exact. En dan hebben we nog een vraagje. Zo, de beste live set dat je ooit gezien hebt, gewoon puur uit de interesse.
2: Oeh, dat
1: dus
2: vind ik
1: dat moeilijk, hè?
2: Dat is al moeilijk.
3: Ik zit direct te denken naar Rampage Open Air, sowieso. Maar welke?
2: Sowieso. Ik denk voor mij persoonlijk, de beste set die ik ooit gezien heb, was Rampage Indoor, Primate. Die zijn Sticks and Stones had gepresenteerd voor de eerste keer.
3: Juist.
2: Dat vond ik al, dat is me wel erg bijgebleven.
3: Primate trouwens, een Gentse producer in de drum and bass.
2: Ja.
3: Een van de grootste ter wereld nu.
1: Ja, ja. Ik ging net vragen, Star Wars was de club, maar waar staat drum and bass nu voor jullie in België eigenlijk? Hoe zien jullie dat? Zien jullie dat nog verder groeien? Zien jullie dat als iets dat nu verder gaat terug opkomen bij de generatie of bij de jeugd? Of?
3: Ik denk wel dat dat gaat blijven. Zeker ook omdat, zoals gezegd, Rampage is zo wat volgende... Alleen de fakkel wordt wel doorgegeven, dus als zij echt blijven gaan met open airs en indoor feesten, gaat dat zeker wel een genre blijven dat eigenlijk nooit zal verdwijnen, denk ik.
1: Ja, ik denk dat Star Wars een grote vacuüm zal achterlaten, maar ik ben blij om te horen dat Rampage dat gaat opvullen.
3: Ja, ja, zeker.
2: Misschien nog een leuk feitje, maar de grote baas van Rampage, hè, Murdoch,
3: die
2: komt zelf ook uit Gent.
1: Yes.
2: Dus dat is ook maar een keer om te tonen dat Gent ook wel echt een drum and bass stad is.
3: Inderdaad. Samen met Antwerpen ook een beetje, maar wij zijn toch wel beter. Hè?
2: Wij zijn sowieso beter.
4: Sowieso.
0: Niet duist.
4: We hebben dunne nekken.
3: We hebben dunne nekken, wij.
1: En voor de mensen die het misschien niet weten, ik denk dat Murdoch verwezen is naar de gorilla of het gorilla-personage. Ik weet niet of je dat nog kennen van vroeger, Gorillaz.
3: Ja. Ah, de groep Gorillaz.
2: Ah, ja. De hip-hop groep.
4: Die tekenfilm, de clips.
1: Ah, ja, inderdaad. Pure nostalgie. Zoals Star Wars binnenkort.
3: Inderdaad. Alleen voor mij niet, want het is mijn eerste, man. Sowieso.
4: Alright, dankjewel gasten. Straks horen we iets. Gaan we even praten over The Great Lensman. May he rest in peace. Maar we gaan het daar speed over hebben. Eerst terug Sweet B2B Omiday on the decks.
1: Let's get it.

0: Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Ja, nog steeds Omidee en Sweet hier on the decks met de nodige chaos.
3: Giving us sweet, sweet breaks
2: yes.
3: Friday night.
2: Voilà. Zeg eens gasten, wat is jullie eigen eerste Star Wars geweest? En dan gaan we vragen over de gekste avond. Maar eerst, de eerste keer dat je naar Star Wars bent geweest, hoe was dat?
3: Episch. Het was eigenlijk een wereld die opentrok voor mij. Als jong baasje, ik denk dat ik 13, 14 jaar was toen, als ik me niet vergis. We kwamen net van het skatepark. We hadden gehoord dat er een epic feestje was, drum en bass. We hadden al heel wat sets op onze mp3-spelertjes staan nog toen. Waar je zo amper nog een volledige set erop kon krijgen. Dus elke dag was dat een nieuwe set downloaden, eraf zwieren en erop zwieren om nieuwe muziek te kunnen beluisteren. Dus het was ook gewoon episch om dat dan ook een keer live te zien. De energie in de zaal, de energy van de people. De fog en ja, ik kan het niet uitleggen, gewoon raw energy. Dat is het.
2: Ja, inderdaad.
3: Pure energie.
2: Pure energie, dat was de eerste keer. Cas, hier in de studio, dat is ook zijn DJ-naam, toch Cas?
4: Inderdaad.
2: Yes, ja. welkom. Zeg, jij bent er ook al veel bij geweest bij Star Wars. Wat was uw eerste avond? Hoe was dat?
4: Mijn eerste was denk ik in 2021. En dat was inderdaad een wereld dat openbloeide voor mij. Mm-hmm. Ik ging eerst altijd naar de jump-up feesten.
2: Ah ja.
4: Maar als klein manneke liep ik al in Lederberg rond. Dan zag ik de posters hangen van Star Wars. En ik was eigenlijk al van toen aangetrokken tot de feesten.
2: Ja.
4: En dan ging ik gewoon automatisch er naartoe. En het was geweldig.
2: Zalig. Pavlov, voor u, jij bent ook echt een Star Wars-ganger geweest.
5: Ja.
2: Of, ja, dat zijt je nog altijd.
5: Ja,
2: de eerste keer, hoe was dat voor u?
5: Mijn eerste Star Wars, legendarisch, obviously. Dat was voor mij ook de eerste instap naar de ravecultuur, bass music. Hè. Ik was daar volledig van verkocht, want ik had een iPod vol mixes en 1001 UKF-liedjes hier en daar. En dan was dat voor mij de eerste keer dat ik dat kon ervaren in een clubsetting. En de mensen waren heel warm, de muziek was heel dik, de moshpits waren in orde. En het geskenk was op en top.
2: Zalig. Pieter, Alunox is hier ook
6: goedenavond.
2: Aanwezig. Goedenavond. Je had het over de Star Wars editie na COVID.
6: Ja, dat was eigenlijk de eerste editie dat ik was geweest. Ik ben eigenlijk vooral in het lockdown into drum en bass geraakt. En dan had ik een beetje zitten opzoeken en dan had ik zo een podcast gevonden van de morgen over eigenlijk drum en bass in Gent. Ja. En dan waren zij bezig over Star Wars. Ik had daar dus nog nooit van gehoord en ik wist ook niet dat drum en bass zo leefde in Gent. En dan, toen als ik daar was op Star Wars, ik stond echt versteld van hoeveel volk dat daar was. Dat was volgens mij toen uitverkocht en dat was like, echt de wereld die voor mij openging op dat moment.
2: Dus vanavond gaat zo iets hetzelfde zijn, want het is de laatste keer. Het gaat waarschijnlijk hetzelfde zijn gelijk na COVID dan.
6: Ja, dus want, ja.
2: Oké, dan onze DJ's. Jullie gekste Star Wars avond.
7: Ik ben nog niet op Star Wars geweest eigenlijk. Dus, ja,
2: allee, sweet.
6: Vrijf er maar in.
2: Maar Omidee wel, onze Rampage ambassadeur.
8: Ja, is
2: eigenlijk wel. Uw gekste Star Wars beleving, vertel.
8: Mijn gekste beleving op Star Wars was eigenlijk mijn allereerste keer. Dat was met vrienden van Giro, uitleiding eigenlijk, die daar al toch een paar jaar naartoe ging. En die vroeg ik aan mij, ja, zou je niet een keer mee willen gaan? Ja, is goed. Tot dat moment was ik altijd al wel naar jump-up feestjes geweest, en zo de hardere kant van drum en bass. Maar dat was de eerste keer dat ik zo wat iets rustiger deed, dat toch drum en bass was. En ik vond dat wel heel tof, dat ze mij daar in dat wereldje hebben meegesleept. Dus eigenlijk, ja, mijn eerste keer Star Wars, zou ik wel zeggen dat mijn beste Star Wars ook was.
2: En is Rampage dan een goede Star Wars vervanger?
8: Goh.
2: Of is dat moeilijk?
8: Als vervanger niet. Nee. Ook gewoon omdat Rampage is niet alleen drum en bass, maar ook dubstep. En ik heb het gevoel dat ze qua line-up dat ze niet echt ook focussen op de minimale rollers zoals ze bij Star Wars dus wel doen.
2: Oké, dus er bestaat geen nieuwe Star Wars eigenlijk.
8: Nee, maar kijk, een gat in de markt. Hè.
3: Okay, Star Wars en zal altijd blijven bestaan.
2: Het zal altijd blijven bestaan in onze herinneringen. Same with Lensman. May he rest in peace. Dus hij is deze zomer overleden. Dat klopt, hè, Pieter?
1: Ja, ja, ja. Dus, hij heeft een lange strijd tegen kanker moeten vechten. En helaas is hij eraan gestorven, inderdaad. En hij heeft meermaals op Star Wars gestaan. Helaas was ik zelf nog te jong toen om te gaan. Hij heeft er in 2010 gestaan, in 2012, 2016, 2018. Maar ja, ik ben pas de eerste keer in 2021 gegaan, helaas. Dus ik heb begrepen dat Paco hem wel nog live heeft gezien.
2: Ja. Paco, je hebt hem nog live gezien, ja.
3: Live gezien, hij was een regular guest en vaak ook headliner op Star Wars. Het was iemand die, voor zover ik me herinner van mijn ervaringen, ook vaak meer zo wat liquid, soulful, speelsere drum en bass bracht. Wat echt wel een goed tegenwicht was voor wat er toen in de scene aanwezig was.
2: Mm-hmm. Ja.
3: Ik weet dat hij ook zijn roots vindt in Nederland. Zijn, van Amsterdam, als ik me niet vergis.
2: Ah, oké.
3: Okay. Is dat zijn echte naam ook Teje?
1: Ja, klopt.
3: TJ? Of ja. TJ? Ik weet niet of ik het juist uitspreek. Verbeter me als ik fout ben. Dus voor mij is dat iemand die zowel de soul erin bracht. Zo melodieuzer, zo kon elke keer mijn ogen sluiten en kon gewoon dansen.
2: Ja, ja, hij was toch... meer dan 4 of 5 keer op Star Wars, van 2010 tot 2018. Ja, die ging niet voor de volgers, maar gewoon voor het talent, net schijnt.
3: Exact. Het was iemand die gewoon talent herkende. Dat maakt niet uit wat dat je following was, wie dat je was, van waar dat je kwam. Music is soul, soul is life. Iemand die echt gewoon leefde voor de scene, voor de cultuur.
1: Ja, met zijn eigen platenlabel ook, de North Quarter.
3: Ja,
1: echt, dat was gewoon, dat stond voor kwaliteit. Hè. Dat was echt altijd zo, ook die hip-hop elementjes, die jazz elementjes dat erin zaten. Dat heeft eigenlijk ook mij persoonlijk zo wat hip-hop doen leren kennen. Ik ben dan zo wat into jazz en zo gegaan. Gewoon omdat hij echt zo gelijk al die sounds samen bracht in drum en bass. Dat is heel uniek, vind ik.
3: Is dan ook nog opgepikt door de legend himself, Goldie, in de tijd ook.
2: Zalig.
3: Onder het Brits label Metalheads, als ik me niet vergis.
2: En op die manier leeft Lensman nog verder in jullie inspiratie. Mm-hmm. Dat is echt zalig. We hebben een nummer klaarstaan, dat klopt, Alienox.
1: Ja, ik heb een nummertje klaargezet, de remix van Still Standing.
3: Oeh.
1: Zij een van zijn toch wel bekendere tracks. En daarin ziet je eigenlijk al die elementen, die piano... zo wat die rap daarover, dus dat gaat wel een goede vibe weergeven.
3: Voor de mensen die een keer terug in de tijd willen en een keer willen graven in de geschiedenis van Lensman, zeker Looking at the Stars, een keer checken.
2: Okay.
3: Ik denk dat dat zijn debuutalbum was.
2: Zalig. Oké, dan beste Lensman, this is for you.
3: For you, rest in peace.

0: Yes, nog steeds Omidé en Sweet hier on the decks. En we zijn nog steeds voltallig hier in de studio. Omdat we het ook nog even gaan hebben over matendraaiers. Yes. Dat zijn maten en die draaien vanavond ook in de Giraf. En niet enkel maten, maar ook female-only editie. En om daar meer over te vertellen, hebben we hier Lotta van de Matendraaiers hier in de studio. Welkom, Lotta.
1: Dank u. Goedenavond.
0: Goedenavond. Ja, Paco, jij kent ook veel van matendraaiers. Wat is matendraaiers?
2: Zoals de naam het zelf zegt, een groep heel leuke maten die heel goede platen draaien.
1: En maken.
2: En maken, produceren ook.
0: Alright.
2: Voor de mensen die het nog niet kennen, dat is een collectief in het Gentse, maar ook nog buiten het Gentse. De feestjes die ik ervan ken, zijn de feestjes waar ik mij heel vroeger enorm naar uitkeek om naartoe te gaan eigenlijk. Qua muziek, qua genre, ik ben een heel grote techno-fan. Groovy techno, hypnotic techno, alles daar rond was echt voor mij. En vorig jaar heb ik de kans gehad om samen met hen ook een leuk event te doen.
0: Ja.
2: Twee events zelf, denk ik. Eén event.
1: Afgelopen zomer, hè.
2: Afgelopen zomer. Vorige zomer.
1: Lijkt al zo lang geleden.
0: Oh, altijd. Altijd. Oké, okay, dus dikke maten die draaien. Vanavond een female-only editie. Lotta, wat doet je bij matendraaiers?
1: Ik zit eigenlijk ook in het management. Ik doe de socials. Dus ik zorg ervoor dat alle feestjes op tijd en stond naar buiten komen, maar ik zit ook gewoon mee in de organisatie en help mee events te organiseren en ook soms eens een speciale editie te verzinnen,
0: zoals
1: ik nu heb gedaan. Dus wij doen elke maand een residency in de Giraf op de Vlasmarkt en deze maand host ik en ik dacht, I'm a female, ik ga only females inviten voor op de line-up en okay, there it is,
0: zalig.
1: Vanavond.
0: En wat mogen we vanavond verwachten dan op de line-up? Los van females natuurlijk.
1: Oké, okay, oké. Okay. Qua muziek gaat het vooral groovy zijn, maar er zal ook een beetje techno aan te pas komen. We gaan opbouwen een beetje groovy naar hard groove. En dan gaat er wel een beetje gesmeten worden. Dus why not? Het is vrijdag. En de meisjes, vrouwen op de line-up zijn deels matendraaiers, dus dat is Onreine. Zij gaat midden in de line-up draaien. We hebben ook KMXX, dat is Kelly. Zij gaat als tweede draaien. Dus dat zijn matendraaiers. En Eline FM gaat openen. My Sister. Hardgroover. En closen gaan we doen met Fine. Zij is een DJ, zij woont in Antwerpen, is ook al in Gent gepasseerd en heeft ook al in Brussel gedraaid. Dus,
0: oké, okay. Big names dan. Want Eline, dat is ook wel een opkomende figuur gelijk. Die heeft hier onlangs van de zomer ook wel even gedraaid. Dat is precies ook wel iemand dat bij matendraaiers past, zou ik zeggen.
1: Past zeker. Maar wij zijn een collectief. Wij zijn allemaal maten. En het is niet dat niemand welkom is, maar het is, wij zijn ook geen collectief dat DJ's opnemen. We zijn geen agency. Maar we gaan wel, we nodigen mensen uit, DJ's uit, die goed kunnen draaien, die passen binnen onze visie en muziek ook. Ja. Dus Eline is zeker welkom.
2: Ja. En als ik me niet vergis, heb je ook al een back-to-back gedraaid. Net.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt zeker.
2: Parbroos was dat, als ik me niet vergis.
1: En dat groovt heel goed. Dus misschien gooi ik er wel eens eentje tussen vanavond. Maar we gaan zien.
0: Zalig. Als het zo een all-female line-up is, zou het te merken zijn aan de muziek dat volledig anders klinkt? Of wat zeg jij daarover?
1: Ik denk niet misschien dat je dat per se zou merken, maar misschien ook wel. I'll let you know.
0: Ja.
1: Zeg maar.
0: Ja, ik kan mij voorstellen dat het een ander perspectief is op het muziek misschien.
1: Ja, als ik naar mezelf kijk, dan baseer ik mij gewoon op goede DJ's. Is dat een vrouw? Very good. Is dat een man? Very good. Is it something in between?
0: Also
1: very good. Ik hoor gewoon de muziek en uiteindelijk maakt dat niet zoveel uit wie dat er daar staat. Maar ik denk wel dat het een statement kan zijn.
2: Ja. En als ik de line-up zie, gaat het ook wel mooi op elkaar ingespeeld zijn.
1: Ja.
2: En in die start, de reine die afsluit. Dus high energy van begin tot einde.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Voor de mensen die het niet weten, dat is op de Vlasmarkt. Giraf kan je vinden naast de aap, recht tegenover de charlatan.
0: Ja.
2: Be there or be square.
0: Zeker.
2: Ook even ter info, het is niet female only, dus mannen mogen ook gaan. Het is vooral de line-up.
1: Voor de misconcepties. Heel... Nee. Iedereen is welkom.
0: Iedereen is welkom. Alright. Zeer leuk. Maten die draaien. Goeie maten, voor ons weer.
1: Goeie maten, dikke platen.
0: Dat was het, inderdaad. Inderdaad. Heel leuke t-shirts ook.
1: Dikke maten, goeie platen.
0: Voilà. Dus google dat maar eens en dan vind je ze zeker. Ja. En ook hun volgende events. Waar posten jullie die events?
1: Vooral op Instagram ga je ze zien passeren, maar we hebben ook wel altijd een Facebook-eventje.
0: Alright.

0: dan te doen.
1: Zaterdag hebben we niet enkel hetgene waar we al heel de avond over aan het spreken zijn. Star Wars, The Final Edition. Be There or Be Square. De tickets zijn uitverkocht voor de mensen die nog graag willen gaan. Keep an eye on Ticketswap. Zet uw notificaties maar aan. Probeer er snel bij te zijn, want het wordt een legendary party. Dan hebben we ook nog The Evil Dead en Blind Man. Dat is de Flashback Club, ook 404. En dan hebben we nog Vroeg Pieken in Charlatan. Dat start om 19:30. Dus voor degenen die graag de avond vroeg starten, be there. En dan hebben we ook nog een van mijn personal favorites, DJ Red D. Die doet ook de night shift in Charlatan. En dat is dan vanaf 23:45, 23:45.
0: Zalig. En dan Pavlov, zondag is er ook wat te doen. Niet veel, maar toch iets.
2: Zeker en vast. Voor zondag hebben we dikke dekens. Spreek je het zo uit?
1: Dekenes.
0: Dekense feesten.
2: Dekense feesten in de Charlatan vanaf 9:00.
0: Morgens.
2: Ochtends, oké. En daarnaast hebben we Alex Zhang Hongtai in The Last Movie in de Miri.
0: Ja.
2: Weet jij toevallig waar de Miri gelokaliseerd is?
0: Geen idee. Weet er iemand dat?
1: Nog niet.
3: Is dat Miri of dicht bij St. Lucas, de academie.
0: Ah, dat is de academie.
3: Nee, dat is niet daar, maar dat is in de buurt. Oké. Een zijstraatje, denk ik.
0: Oké. En zijn er nog bepaalde events dat we gemist hebben vanavond?
4: Ik denk het wel. Het Design Museum gaat open ook dit weekend. Dus yes. Daar is ook veel te doen via Radio Ruit.
0: Ja, dat klopt. Ik dacht dat Gicheltrien vanavond ook moest draaien daar.
4: Zou kunnen. Ze moest hosten, denk ik.
1: Ampe, ja.
0: Dat was het. Oké. En Ampe.
4: Ja.
1: Yes.
0: All right. Zalig.
1: Veel te doen dit weekend. Dus.
0: Veel te doen. Straks komt Break City nog. Merci Sweets. Merci Omide, Thomas voor de interview, DJ Battery ook natuurlijk, wie dat hij geïnterviewd heeft. Pieter die hier net was, oftewel Alunox, Paco, ja. Echo, Pavlov die ook de mic zalig heeft veroverd. En dan ook Lotta om nog eens te komen vertellen over maatdraaiers. Dankjewel, straks hebben we Break City. En die staan zeker klaar voor u voor nog meer drum en bass.
1: Yes.
0: Zeker blijven luisteren.
1: En om af te sluiten, dikke shout-out naar 187 en Lensman.
0: Zeker, shout-out.
1: Legends.
0: Tot volgende week.
3: Volgende week, ciao.
2: Bye-bye.

0: Dit is Urgent FM.
1: 10 uur.
0: Urgent, Urgent FM.
2: Break City.
3: Break City. Break City.
4: Yes, yes, yes. Vrijdagavond en we zijn al oktober.
5: Yes. Inderdaad.
4: En de Caster W in the house.
5: Inderdaad.
4: De mensen is nog aan het worstelen met techniek. En de Black Francis in the house.
5: Het is de eerste van de twee 9000 Snakes X Break City takeovers.
4: Yes.
5: En we weten wat dat betekent, old school drum and bass. Had daar juist al wat new school drum and bass op FOMO gehoord. Dus we gaan wij wel overpakken.
4: We gaan back. Way back.
5: Een paar jaar terugdraaien. En daarvoor hebben we onder andere een guest mee. Andreas van Trashy Crew. Of Trashy Crew gewoon.
6: Goedenavond.
5: Welkom op de show.
6: Dank je wel.
5: Het is niet de eerste keer. Maar het is wel even geleden dat hier drum en bass komt draaien.
6: Zal inderdaad al even geleden zijn. Vorig jaar was het een techno-set dat ik hier gespeeld heb.
5: Ja, juist. Hij is dan een keer ziek gevallen.
6: En ben ik een keer ziek gevallen ook als Nico overgenomen. Dat is juist, ja, dat klopt.
5: Yes.
4: Alright. Welkom.
5: Vandaag nog een keer een full drum and bass set.
6: Yes, yes.
5: Vertel eerst een keer wat mee vanavond.
6: Wat heb ik mee? Voornamelijk tussen 1997 tot 2005. Zo even los uit het hoofd.
5: Top. Dat nooit op 9000 Snakes.
6: Ja, het past perfect binnen het concept. Ik zie ook dat de mesje zo de nog wat oudere tunes bij heeft. Dus dat gaat echt goed in elkaar overflowen.
5: Yes.
6: Bij mij zal het techstep starten zijn. En dan gaan we stilletjes weg richting de neurofunk. Om er zo in Dieselboy-stijl een beetje te eindigen.
5: Alright.
6: Dus ik heb er heel veel zin in.
5: Nu nog één vraagje, gewoon in het algemeen. We hebben misschien de vorige keer ook al gevraagd, maar van waar komt uw liefde voor muziek? En misschien in dit geval iets specifieker, van waar komt uw liefde voor drum en bass en jungle?
6: De liefde voor elektronische muziek en drum en bass, dat komt eigenlijk allemaal samen op hetzelfde moment. Ik heb dat inderdaad vorig jaar ook een keer kort uit de doeken gedaan, dus voornamelijk via het spelen van de PlayStation games.
5: Yes.
6: Soundtracks van Wipeout, Roll Cage. Ik wou daar trouwens ook nog de mesh een beetje in corrigeren van vorig jaar.
4: Ola.
6: Die had
4: vermeld
6: vorig jaar dat het de Wipeout soundtrack was, die veel drum en bass had. Die had inderdaad een paar drum en bass tracks, inderdaad van Source Direct en Fotech. Maar het zijn vooral die Roll Cage soundtracks die volledig drum en bass waren. Dus bij deze...
5: Dat was durven, mesh corrigeren. Zwaad,
6: kleine correctie.
5: Dat is voor het tweede uurtje, dus dat klinkt wel goed. Maar zoals ze zei, mesh heeft wel de earlier stuff mee. Wat je mee, mesh, voor vanavond?
7: Ik heb jungle mee en ik heb ook een beetje drum bass mee. Een beetje een donkere kant. Het rusje op No U-turn. Dus om dan de goede overgang te doen, zodanig dat...
4: André.
7: Blackout, sorry. Andreas, sorry.
6: Dankjewel.
7: Voilà, zodat Andreas kan overnemen.
5: Yes, yes. En dat is allemaal ter voorbereiding voor 17 oktober.
4: Yes.
5: Moest je nog niet weten wat 17 oktober komt te gebeuren, eerst was hij dan toen. Allee, gasten, we zaten ondertussen al lang. We moeten al lang een keer gevolgd hebben. Maar moest je nog niet weten, het is 17 oktober weer gratis in de Kinky Store. 9000 Snakes. Dat is een oldschool drum and bass projectje van de Caster W en de Joost. En het is ondertussen al bijzonder de 6e editie, als ik me niet vergis. Mm-hmm. Enter the Jungle. Zoals ik daar juist zei, dat is volledig gratis. Van 10 tot 5, 17 oktober in de Kinky Star. En u vraagt natuurlijk af, wie komt eraf? Alhoewel, de Black Francis onder andere, die we hier ook in de house hebben.
4: Yes, yes, yes.
5: Die gaat openen. Daarna gaat de Madlock spelen van ons gast. Ik moet zeggen, onze zuster, broeder, zuster radioprogramma. Bij een ietsje meer broer. Liquid Flavors. Die heeft misschien wel een verrassing in petto. Maar we zijn er nog over aan het sturen.
4: Ah ja.
5: En dan...
4: Als je wel weten, hoe afkomen.
5: Mooi afkomen. Hè. En ik zei het, hij niets verliest. Het is compleet gratis. En dan als headliner hebben we Lady Light en MC Mary Jane die komen. En ik zeg het, ik heb er lang achter gevraagd. Met lang doe ik meer dan 4 jaar. Dat gaat geen tweede keer voorkomen. Dus,
4: nee, want ze komen niet zo weer mee buiten.
5: Dus kom alsjeblieft af. Als ze het nog een keer wel bezig zien, het gaat de max zijn. Die gaan dan ook natuurlijk wel iets meer de Raga Jungle vibe opbrengen. En dan ga ik afsluiten met 2 uur oldschool drum and bass. En ik heb ook vooral zo wat de early No U-turn sounds geselecteerd. Voor als je niet weet wat dat is. Nico en Trace Cells, zoek het op, luister naar, dans erop. En komt dansen op 9000 Snakes, zou ik gewoon zeggen. Voor de rest zijn er wel nog 2 feestjes die even kort zullen zeggen. Onder andere 7 november is het Christmas Kitchen Lab.
4: We hadden hier op 23 november ook een takeover gedaan worden. Met de crew, met de Reinhold, de Mad Monkey, Balder en de Black Francis. Dus,
5: en Epidemie als
4: headliner? En Epidemie komt dus als guest. Of dat we hem hier op de radio gaan krijgen, dat is nog iets anders. En er was nog een guest en ik ben het weer al vergeten.
7: En van waar komt hij? Van in een infectiegebied?
4: Epidemie, nee. Is van Warham.
5: Ik dacht dat hij een Limburgse route had, maar zwart.
4: Oh, ik weet het niet. Ik kan compleet mis zijn.
5: Het is wel waar.
4: Ik kan compleet mis zijn. Nee, ik wist dat jij wel. Kijk, we gaan het dan wel horen. En daarna komt er nog een Datablender in aantal ook. Hè?
5: Inderdaad, 13 november is nog een Datablender. Ook gratis in de Kinky Star.
4: Van de Castor.
5: Projectje van de mei. En Cyclus, de Nico en... Ja, ik ga er nog niet veel over zeggen, maar vooral belangrijk dat je weet is dat Jaquarius afkomt. Een Franse legende wel, dat we wat kunnen zeggen. Goed, die vrij veel in Acid ook heeft gedaan. En die komt zo aan een speciaal electro-acid set spelen. Uit Frankrijk, gratis en voor niks. Dat wilde zeker niet missen. En dan voor de rest op de line-up staan natuurlijk Cyclist, Caster W, ik... Elisabeth Barber, We The Machine, als ik me niet vergis, is dat het.
4: Er volgen ook nog 2 takeovers hier op de radio. Eentje dat ik en Nicola en Nico gaan draaien. En dan nog eentje dat
5: Caster. Eentje met ik en Curb. Maar gaat er nog meer over horen?
4: Trouwens, volgende week is het ook nog een keer Night House Steak.
5: Takeover. Met... ik, Cast W en die Convict kom ook nog een keer wat plaatjes opsmijten.
4: Alright, dat dus, zal ook weer al de max zijn.
5: Ja, vol programma.
6: Alright.
4: Ik zou zeggen, we gaan de muziek laten spreken, de mes gaat beginnen, staat al te popelen.
7: Inderdaad.
4: en
5: je weet het, als je er nu vanavond van geniet, 17 oktober afkomen, je hebt niks te verliezen, het is gratis.
4: Dus dat, het kost je alleen een pint.
5: Ja.
4: Alright. Ik zou zeggen, Break City, only for you.
7: You
5: and you.
1: Break City.

Yes, yes, yes. Wow. Dit is, hoop ik zei al wat opgewarmd. Dit was voor een eerste takeover van 9000 Snakes. Wees niet getreurd. Volgende week zijn we er weer met The Convict en Custer Double, die ook wel oldschool drum and bass komen surfen. Swat, nog belangrijk, 17 oktober is dan 9000 Snakes, dus daar moet allemaal zeker zijn. Gratis zijn voor niks, van 10 tot 5. Maar ook 31 oktober speelt Andreas van Treasure Crew, die hier juist een setje draait, ook in Ruis in Zottegem in het Koperen Kot. Dat is onder zijn Techno Ilias 88, maar Bayern X, Nadine, Adjan en Trixie, daar gaan we mij ook wel op de dansvloer vinden.

0: Ja, ja, dat heb ik zo als gezegd. Ja. Dat is bijna het eind.
1: Ik misschien ook. Dus ja, Brick City, volgende week dus terug. Ja. Night of the Snakes.
0: En dan 17 oktober, Night of the Snakes zelf. Met Lady Light en MC Mary Jane, Matlock, Black
1: Big
0: Francis.
1: En Treasure Crew, dat is een beestje. En de meisje van natuurlijk.
0: En we gaan hem nog even een minuutje laten genieten. Dus Brick City, only for you.
1: You.

Gele blokken langs de macadam. Twee oostblokkers in een Tiguan. Vlijmscherp mes in de binnenzak. Van de vest die hij kreeg toen hij binnen zat. Drie sportzakken van de Basic Fit. Geleverd door een man op een basic fiets. Uit het niets gebeurt er niks speciaal. Iedereen verdwijnt, alleen de fiets blijft staan. Gele blokken langs de macadam. Zwarte Audi richting Amsterdam. En de paakje op de hoek die blijft nog even open als het moet, want zo gaat het.

0: Gele blokken langs de macadam. Helikopter boven mini-ramp. Grijze golf die slaat linksaf. Heli boven fietspad. Kilo in de fietszak. Ze spreken af onder brug. Het is af en toe druk daar. Een man die zich druk maakt.
1: Recu! Recu! Wapen zijn!